Nu koppie, wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar zo zien nou gaan roer. Kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze party gooien.

16 Tons, daar is een hele klompie van die liedjes, en selfs die een wat hy vandag vir ons hier doen, was ook een van sy grootes gewees, The Ballad of Davy Crockett. Maar as hulle nou praat van, hy is een bas bariton, dan moet julle nou mooi luister, hier is soos een bas bariton behoort te klink, en hy het een baie baie unieke sangstem, en hy is een van my grootgunstelinge, vooral in gospel. Julle sal hom baie op my sondagprogramme hoor met gospel liedjes. Ons luister, Ernest Jennings Ford en The Ballad of Davy Crockett.

I Wouldn't Trade You for the World dier die Bachelors. Okay, die broers, die Giep broers, op die Isle of Man waar hulle gebore is, groot geword het, het hulle afgeskop as The Rattlesnakes. Dit was in 1955. Nou daar is een lekker trivia vraag vir julle. Jy weet as iemand een dag, as jy op Who Wants to Be a Millionaire sit, en hulle vraag, wat was die Bee Gees se groepnaam voordat hulle die Bee Gees geword het, dan kan jy met confidence sê The Rattlesnakes. En dan noem jy sommer ook, ek het eerste gehoor op die radiostasie van Eendrag en wel eindelijk, ja, ek saai uit op drie stasies hier so gelijktijdig. Dit is Ramkat Radio, dit is Radio Eendrag en dit is Vonk, Radio Vonk. Ek saai op al drie gelijktijdig uit. Dan, hulle het verhuis na Australië en toe weer in 1967 terug in Brittannia. Robin se vibrato stem het die kenmerk van die groep geblei tot in 2003 toe Maurice oorlede is en op 53-jarige ouderdom. Die oorige twee broers die groep ontbind het vir so 6 jaar toe Robin en Barry weer hervat het hulle weer een klompie treffers die lucht laat sien. In 2012 is Robin toe ook oorlede op 62 jaar, 62 jaar was hy gewees. Barry

Die Kelly Family, en, wacht nie, waar kreep ek nou uit? Die Kelly Family is volgende, die Castles, maar hulle beeld was min of meer diezelfde as die Kelly Family. Die Kelly, Kelly Family was ook die hele familie wat betrokke is, maar hulle was heel wat meer gewees. Hulle het een snaakse leefstijl gehad, die pa, papa Kelly, hy het altyd sy vinger op als gehad. Hy het die kinders kon nie uitpraat nie, hulle kon nie met mense meng nie, hulle was so ingehoude familie, dat daar was baie bespiegelings oor hulle leefwyse en soan. Hulle het op een stadium met hulle in een dubbeldekker bus gewoon, wat hulle mee rondgetoer het ook, het hulle so in die bus, het hulle geblei vir een lang tyd, en dit is nou die Kelly Family. Ok, dit was Indian Lake van The Castles 1968. Ons kom nou by die Kelly Family. Hulle is 1974 as die Kelly Kids gevorm. Precies net soos hierdie vorige groep het hulle die kinders het eerst die groep en dan het hulle allemaal ingetrek. En dit het bestaan uit een multigeneratie familie van 9 broers en sisters wat hulle self in die vroeger jare op die verhoog by hulle ma en pa aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wereld, vooral in Duitsland, Benelux, Skandinavië, Polen, Spanje en Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel dit meestal op hulle concerte en toere het hulle die verkoop gedoen. En, maar hulle was baie, baie gewild geweest. Jy moet net na een van hulle video's kyk om dit te fathom of om dit te verstaan hoe populair hulle was. Daai skare het hulle aan hulle lippe gehang. Ek sou sê, daar is gegil en daar is geskree en hulle so ver die oog kon sien was daar mense geweest op die vertoonings van die Kelly Family. Ons gaan na een goeie ene van hulle luister, een wat ek ook baie van hou, All Along the Way. En dit is die hele familie wat betrek is by hierdie spesifieke liedjie. Baie mooi gedoen.

Turn, en direct daarna, World of Our Own. Die Seekers het eindelijk my aandag beginne vang, met wat er ene, The Carnival is Over, met die ene, ja. Toe het ek beginne slaan op hierdie prachtige stem. Hierdie tweede ene, World of Our Own, was natuurlijk nie Judith Durham nie. Dit was een van hulle later sangers. Okay, ons kom aan en ons gaan by The Shorts. Hulle was een popgroep uit Nederland, wat bestaan het uit Hans van Vondeling. Hy het sangbaartig Erik de Wild, hy het klaverboord gedoen, Hans Stokkerman, basgitaar en Pieter Wezenbeek, tromme. Die groep is in 1976 gestig en het een internationale treffer in 1983 behaal met Comment C'est Val. Dit is vervaardig deur Jack Jersey. Die laaste opgeneemde verskyning is van Sopot Fees 1984. Maar hier kom The Shorts met daardie gewilde, baie gewilde liedjie. Comment C'est Val.

Come on, sy va, dit is een lekker vrolijke eniekie daai, mens voel som een lis, ja, jy krij een huppelkie in jou stap, as jy daai ene hoor. Die Tremolos is volgende op die draaitafel, dit was op een nieuwejaarsdag in 1962, toe Decca Records het een beatgroep gesoek om op te neem. Hulle krij toe twee aansoeke vir die auditie. Brian Poole en the Tremolos was die een lot gewees, en die ander was een groepie van Liverpool, en hulle was the Beatles. Nou, na auditie kies hulle die Tremolos, en begin hulle te bemark. Onder Decca Records behaal Tremolos nie juist enige noemenswaardige sukses nie, en hulle verander hulle self contract na CBS Records, waar hulle onder bestuur van Mike Smith geleidelik beginne namaak. Die snit was, wat ek vandag gekies het vir ons om na te luister, is Jungle. Ek weet daar so baie wat hierdie liekie sing, en hierso is die Tremolos ook nou met Jungle. Kom ons hoor, hoe klink hulle weergawe? Jungle!

Jungle van die Tremolos, dis heeltemal buiten hulle normale tramp of hulle normale genreis hierdie Jungle, maar dit is een coverliekie wat hulle van iemand anders gesing het. Ek kan nou nie dink aan wie die persoon was nie. Ja, oké, ons stap aan. Kom ons kyk wat het ons hier beet. Daar is die speelhuis en hier Tol en Tol, hulle is een popduo wat bestaan het uit Volendam broers, Sees Tol en Thomas Tol. Nou, aan die begin van die 1990s was hulle twee weke op nummer 1 op die National Heat Parade met Eleni, was die liedjie se naam. Hulle het eindelijk afgestig van die groep BZN, saam met Corina van Vukari. Ons luister na die twee broerkies en Tol en Tol, hulle bring vir ons een wat minder bekend is. En ons hoor hom nie so baie nie, maar is ook een mooi ene. Al hulle liekies is eindelijk lekker luisterliekies. En dit is On Top of the World en dit is nou nie Karen Carpenter se Top of the World hierdie nie. Kom ons hoor, hier kom hy.

Columbus, 1975, Milky Ways. Ja, ek weet nie, hierdie volgende plaat, hulle wys hierso, dis Ernest Ashworth, wat hom sing. En ek kan nie dink aan Ernest Ashworth nie, ek ken hom as een liekie van Johnny Tillotson. So ek gaan Tillotson vir julle introduce, nie, die Ashworth nie, ek ken hom glad nie. Poetry in Motion is een Britse treffer solo van 1961 wat onder andere door Johnny Tillotson opgeneem is en hy het die suksesvolste opname van hierdie liedjie gehad in die, ja dit is nie die liedjie wat ons gaan luister nie, en hierdie liedjie word verwys na een ander liedjie, Love Potion No. 9, wat geskryf is door Paul Kaufman en Mike Anthony. Op die Amerikaanse Billboard Hot 100 het Poetry in Motion in November 1960 een hoogtepunt bereik op nummer 2, wat deur Ray Charles buiten die nummer 1 posiesie gehou is. Die UK Singles Charts het ook een nummer 1 in Januari 1961 bereik en het was ook op hierdie kaarte met die heruitgawe van 1979. Maar ons gaan luister na een ander ene, Johnny Tillotson. Hy bring vir ons Talk Back Trembling Lips van 1963. Nou ek hoop dit is sy weergawe hierdie, want soos ek sê, hulle sê hier so Ernest Ashworth, ek ken nie vir Ernest Ashworth nie. Kom ons luister, Talk Back Trembling Lips.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Jim Ford van Oud Sea Boys Orkest. Ja, dus die jaren wat ons begin het, was ons eerste liede, was ek self. Ek het bas en drama gespeel. En dan het ons gehad Tozzy Nelson, hy het leadgitaar, bass en ritmegitaar gespeel. So op aflosbasis. Paul Bekkies, hy het drama gespeel en ritmegitaar. Connie Mathé het leadgitaar en ritme gespeel en hy het ook een bietjie van die sangwerk gedoen. Later van die jare het ons nog bygekry Marietje Paul, sy het die keyboard gespeel en Floors het aangegaan verder met hy en sy seun, ook met die Sea Boys. Toe was het Floors en Dion. So dis dit, was lekker jare, goeie jare. Ek hoop allemaal geniet die party vanavond, daar in die Weshoek. Of maar kyk hoe dit gaan. Goed gaan, bye.

ik nog ook klaarmaken. Ik wil net willen zeggen, doe ik zo hier aan. Bij zo'n groot functie opgetreden, dat was bedrijvig. Je weet dan alles, alles van niet. En dan kregen we zo altijd die mensen wat een beetje te veel vat. En je weet dat het drank was bij die huisvijn in de zaak, want daar drankelen was die. En nou kwam hier die oude raap bij me aangestapt, maar ik kwam zo tussen die stoelen. Na die vertoning, weet je, en ik zat daar bij mensen gezellig. Bij hoe mensen nou? Je weet van Pretoria zijn mensen. En hier kwam die man zo tussen die stoelen doorgestrompeld en ik zei, ai, hij kwam recht naar mij toe. Maar ik zat maar moet feesten, en hij kwam vallen bij mij in die stoel. En dat was altijd een manier. Autola! Hé, hey, Autola man. Ik wil jou nou een story vertellen, Tal. En jij nog niet gehoord? Oh, jij hebt hem nog niet gehoord, nee. Ik zei, nee, weet je, vertel nou eerst, man. Hij zei, luister hier, Autola. Maar jij kent hem, ik zie ze, maar jij kent hem. Ik zei, nee man, ik weet dan niet eens waarvan je... Hij zei, van een man en een vrouw. Ik zei, nee, vertel. Ik zei, ja man, een man en een vrouw, jij kent het, ik zie ze, maar jij kent het. Maar stop me, als je hem kent hoor. Ik zei, nee, vertel.

Lekker, lekker. Vrijdagavond op Sport Zomer. Nog eens een 20 minuten voor 7. Was het lekker? Is het lekker? Ja, ik wil ook net zeggen, bye bye. Welkom aan alle mensen met de naam van Graanwater. Yay! Het jy al gehoor van een plek met de naam van Graanwater? Dat was een lekker plek. Ik ken het bye bye goed aan die Sandveld. Graanwater op pad. Lammas bye toe. Ek sê, kyk nie op die server, ek sien heel wat mense aan Graanwater wat saam met ons kuier. So Graanwater, jy is letterlik op die map, nee, welkom aan Graanwater, so prachtige mense. Van die mooiste mense wat jy sal kry is in die Sandveld, Graanwater, so valley. As jy vandaan saam met ons kuier van Graanwater af, laat weer een bietjie daar vir ons, waarmee is jy bezig? 066-032-3973, as jy gedink het Graanwater, die internet in my maat, jy mag jy sal baie laat, nee. Amtelik is Graanwater op die map. Welkom Graanwater, lekker mense, lekker man. Ek wonder, dis nou baie jare terug, toe ek aan Graanwater was, dink ek die postkantoor en die winkel het langs mekaar gesit. Is dit so? Of was dit so? Jesse, laat weer een half bietjie van my. Dis hoe ek het kan onthou, dan sit die winkel was net so in die straat af, waar by die

Dat is een geweldige Mixed Emotions. Yay, lekker om Mixed Emotions hier op Ramkat Radio op NC.0 met You Want Love. Ook beter bekend als Maria Maria, hè?

0: Ja, Rudolf, ik heb maar vertrouwd dat het weet. Ik heb maar iets zei. Ik zal luisteren. Maar niet 23.000 mensen niet. Want dat ik tel voor 1000 toe, is nog 24.000. En na vanavond je programma, die boeken die je begonnen, is bijna goed. Ik zal moed dat je staat van je programma krijgen. Je e-mail of iets naar ons laten gezels. Bijna dank je. Mooi aan het bij.
1: Hallo my oompie, hoe gaan het? Yes, like het is hem lekker om van oom Piet Duitser te hoor. Oom, baie baie dankie vir die boodskap, ek sal vir DJ Toilet weet my oom, man, die deeg wil beweeg, jy moet 12 tot 2 morgen inskakel op Ramke Radio, want die legendarische DJ Toy. Kijk, en is een man wat kan as jy om mekaar sê, kom ek sê vir jou, hy is een gebore talent achter een microfoon, lekker, baie baie goeie muziek smaak ook. En dan tweedens wil ek vir hom sê, baie, baie dankie dat oom vir my so complimenteer, ek waardeer het, en dankie oom se waardering wat oom deel, hoe ons vanaand se program begin het, ons gaan definitief 'n plan maak om vir oom daar in die hande te kry, dit was met opzet gedoen, en ons wou dit graag baie, baie speciaal doen, vir 'n legendarische jong man, wat diep spore in baie mense se lewens getrap het, so baie, baie dankie oom Piet! Ek wil hom ook net sê, nee, kijk, julle ken min jokes, julle wat nou luister. Hierdie oom wat nou hier gepraat het om Piet, nee, behalwe dat hy baie stout is. Kijk, is een ondeende oom daar, maar is een lekker ondeend. Maar joh, kijk, is ook een man wat kan muziek maak. Kom, ek sê nou vir jou, dis rechtig waar, een groot, groot muzikant. Ek wonder of ons nie somme gauw vinnig. Kijk, om Piet, kan enig iets speel, van gitaarsnaal tot die ooghaar, maar hy het onlangs, of so tykie terug, het hy saam met Jannie Mostert een ding gedoen, waar hulle muziek by mekaar gesit, en dan weet jy wat, nee, dit is prachtig uitgekom, dit is nie baie lang nie, maar luister hom gauw bykie hier so.

Joe Steele op Ranked Radio met Stofbad van mijn hart. Hey! Nee, ons gaan dalk vanavond een beetje over tijd gaan, maar you know what? I don't care. Zij was al mij een beetje blij, een beetje langer blij. Ons gaan moeten een beetje over tijd gaan. I don't care. Vanavond is een speciale aand voor allemaal van jullie daar buiten. En als we vanavond een beetje over tijd gaan, so what, hey? Joe Steele, Stofbad van mijn hart. Prachtige, prachtige liedje. En ik wil ook net samen met jou grootmaat Bertie sê, ja, yes, weet jy wat, nee, hy praat nou daar van Janel, ons ou maat, hey, ek het baie rugby saam met ou Jan gespeel, lekker tye, hy en sy broer Martien sit ook een bietjie saam mee gespeel, toe hulle al toe daar in Klaver geblei het, many moons ago, great jong manne, ek wil my verstout, wie ou Bertie, jy praat nou van Jan, ou Jan Tyer, ek wil my verstout om te sê, kyk, sy plek is in Van Reinsdorp nie, maar as jy probleem optel, al is het een gaansbaai, kan jy nog steeds jou bellen, dis hoe gevaarlik hy is nie, so ja, jy is enige tyd welkom, ou Bertie, ek stem saam met jou, ons moet altyd ons damse gaans, en moet ons altyd op die voorpunt sit, nie. Tannie Willemien, tel tot 10, sy sê, naand Rudolf, ek nou ingeskakel, ek was lang afwesig, maar hier is ek een slag vanavond. Jan en ek, mos familie, hy my klein neef speel een lekker lied vir Gerda en kinders van my afgroete Tannie Willemien hier van uit Kimberley. My jessie Tannie Willemien, dis daarom nou lekker om van Tannie te hoor. Wow, baie, baie dankie dat Tannie nou hierdie prachtige boodskap gestuur het. En ja, weet Tannie wat nie, ons wil net vir oom Jan se vrou, Tannie Gerda en die kinders sê, sterkte weer eens, en vanavond ek wil sê vanavond se show is om huldeblyk te gee aan oom Jan, en ek weet, hy was een groot, groot geest, hy was nie eindelijk een ou wat, ek onthou, hy was nie eindelijk een ou wat baie stories gemaakt het, maar as hy die dag gepraat het, he, daar hang jy in sy lippe, want kijk, hy kan stories vertel het, hoor, en jy lach gedierig, kijk, hy het was een ding gesê, net soos dit is, hy, rondstaan kos, jy weet mos, maar weet Tannie Willemien, ek wil Tannie sê, baie, baie dankie vir Tannie se boodskap, en dis altyd so lekker om van Tannie te hoor, nou, Tannie Frank moet nou hier liedjie speel vir Tannie Gerda en die kinders, maar weet Tannie wat, altyd as ek met om Jan gepraat, en dan het hy altyd verwys na een muzikant, wat ook in die baie daas, deel van die Seaboys, of saam met die Seaboys muziek gemaakt het, was een jongman met die naam van Tossie Nelson, en om Jan het altyd met groot respect en met lof van hierdie muzikant gepraat, om Tossie Nelson. Nou, ek het hom nog nie eindelijk persoonlik geken nie, maar om Jan het een dag van my muziek van hom gestuur, en toe sê die, okay, hierdie man kan muziek maak. So, ek gaan nou speciaal vir Tannie Gerda en die kinders, ek weet nie of hulle luister vanavond nie, maar al luister hulle nie, ek dink net van ons kant af weer eens, van Tannie Willemien tenminste, gaan ek hierdie eniekie speel. Dit is ook een voormalige Seaboys bandlid met die naam van Tossie Nelson, en oom Jan het dit vir my destijds gestuur, en wat een eer.

ek en haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.